0: ziet er een beetje lekker vlot en zo uit.
1: Hi, this is Ferry Maat, and it's Pirate Time, a show for good alternative music on Wartburg Radio 96.5 with Gunnar Leonard. Aus Dänemark, Greta van Vliet mit Black Smoke Rising. Hier bei mir, Pirate Time.

0: ziet er een beetje lekker vlot en zo uit.
1: Hi, this is Ferry Maat and it's Pirate Time, a show for good alternative music on Bartburg Radio 96.5 with Gunnar Leonard.
2: Haben wir auch lange gespielt. See you next.